Asida ane de menyame ayeye enkane din ai nshira ohana na na chipo num kasafidie na otie afidie ni dosu afidie da je meda wasi so otie ene na otie fe na jamansu ogoro ogoro ni eba kope ebeko titimofra asuye